weke melah makawinan nyen yo ane ado di sampinge kaden betenan teken deweke kaden niston teken ibane pedidik.